0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado bleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. En tot zover het nieuws. De komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden.

listen to me. Just say you're sorry. You can still.

TNO. In informatiecentrum De Blinkert op de Vanberg is een nieuwe expositie geopend die laat zien hoe verschillende partijen samenwerken aan natuur, recreatie en beleving in het gebied. De expositie laat zien hoe Attero afval circulair verwerkt, terwijl de provincie inzet op recreatieve voorzieningen. Het Drentse landschap werkt aan natuurherstel in het Beekdal en recreatieschap Drenthe toont routes om het gebied te verkennen. De expositie is een initiatief van provincie Drenthe, het Drentse landschap, recreatieschap Drenthe en Attero. Cargador is een jaarlijks historisch evenement in Zuidwolde. Het dorp staat dan de hele dag in het teken van prachtige oude Drentse voertuigen die tijden van vroeger doen herleven, in deze keer op zaterdag 11 juli vanaf 10 uur. Oldtimers, tractoren, brommers en fietsers met bestuurders in bijpassende historische outfit zie je door de straten van Zuidwolde en omgeving rijden. Cargadors zijn er met een unieke collectie handkarren van Museum De Wemme. Op de jaarmarkt met oude ambachten, lekkernijen en andere koopwaar is het heerlijk rondstruinen. Muziekoptredens zorgen voor extra gezelligheid.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie start het onderzoek naar een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn er 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Op Instagram schrijft hij dat hij eergisternacht heeft besloten om zijn periode als bondscoach af te sluiten. Oranje vlogen in de eerste knock-outronde van het WK al uit. Na de strafschoppen was Marokko te sterk in Mexico. En dat is een flinke domper, want de doelstelling was om minstens de halve finale te halen. In het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso altijd extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. En een eeneiige variant is nog unieker. En nog geen uur na de beslissende penalty in de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko is de oranjeversiering in de Jan Mensstraat in Zevenaar vernield. Een man en een jongen gingen de vlaggetjes met een heggeschaar te lijf. Buurtbewoners die pikken het niet en zijn van plan om aangifte te doen. En tot zover het nieuws. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien. Waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden.
2: Boschaert van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De wegafsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, bij Hoogmade nu 3 kwartier vertraging. En op de A27 richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl. Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
10: Let's do it.
11: Wij

Dit is DNO. Het gebiedsproces om te komen tot een grootschalig munitiedepot in Staphorst begint niet na de zomer, maar begin 2027. Dat heeft burgemeester Jan ten Kater van de gemeente Staphorst gezegd. Vorig jaar werd duidelijk dat Defensie het munitiedepot aan de Gortelaan in Staphorst ingrijpend gaat vergroten. Geen enkele gemeente stond te trappelen om dit te doen, maar Staphorst stak zijn vinger op. Als tegenprestatie voor het depot van 70 hectare wil de gemeente een nieuwe, volledige aansluiting op de A28 en de spoorwegovergang aan de Gortelaan moet in een tunnelbak komen. Defensie heeft toegezegd dat dit gaat gebeuren. De Munnikenweek in Rauwveen krijgt dit jaar een nieuw thuis. Het evenemententerrein aan de Schipgravenweg in Rauwveen. Van zondag 28 juni tot en met zaterdag 4 juli houdt dorpsvereniging Munnikenslag opnieuw een week vol activiteiten. Op het programma staan vertrouwde onderdelen zoals de zomerzangavond op zondag, die al 20 jaar een vaste waarde is. Ook de handelskeuring voor rij- en tuigpaarden op dinsdag keert terug op het Kerkplein. De week wordt afgesloten met een foodfestival en een feestavond met onder meer de band Straatwaarde.

zijn de headlines uit het nieuws. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij trekt zijn conclusies na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK voetbal. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. En in het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Het weer tenslotte: in het westen is er veel zon, landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden, in het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: In informatiecentrum De Blinkert op de Vanberg is een nieuwe expositie geopend die laat zien hoe verschillende partijen samenwerken aan natuur, recreatie en beleving in het gebied. De expositie laat zien hoe Attero afval circulair verwerkt, terwijl de provincie inzet op recreatieve voorzieningen. Het Drentse landschap werkt aan natuurherstel in het Beekdal en recreatieschap Drenthe toont routes om het gebied te verkennen. De expositie is een initiatief van provincie Drenthe, het Drentse landschap, recreatieschap Drenthe en Attero. Elk jaar komen er bijzondere sprookjestuinen tot leven. Op zaterdag 4 en zondag 5 juli vindt dit plaats in Havelte en Uffelte. Het weekend start met een gratis openingsfeest in de ochtend op de eerste dag. Daarna kun je beide dagen in de middag betoverende voorstellingen zien in de verschillende sprookjestuinen. In alle sprookjestuinen zijn er voorstellingen om 1 uur, om half 3 en om 4 uur. De voorstellingen worden gespeeld door theatermakers uit de regio en daarbuiten. Er zijn kosten aan verbonden.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Hoewel een meerderheid voor lijkt te zijn, klinkt er vanuit onder meer JA21, SGP en ChristenUnie flinke kritiek. Deze partijen vinden dat boeren in de zones rondom natuurgebieden te hard worden geraakt. De BBB verwacht dat er vandaag veel boeren bij het debat aanwezig zullen zijn. Het is nog de vraag of zij met de trekker naar Den Haag komen. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij trekt zijn conclusies na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK voetbal. Het was Koemans tweede termijn aan het roer bij Oranje. Achter de schermen wordt al volop gespeculeerd over zijn opvolging. De namen van Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag worden genoemd om het stokje over te nemen. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie is het onderzoek begonnen na een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. En in het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. En tot zover het nieuws. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien. Waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een half uur vertraging en de linkerrijstrook is dicht. Dan op de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Schouwen is een lading van een vrachtwagen afgevallen. 3 rijstroken zijn weer dicht. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn over de N11 en de A4. En dit duurt naar verwachting tot 11 uur. Van de A20, Hoek van Holland richting Gouda, is bij Moordrecht een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela naar de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. En pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Het weer tenslotte: in het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

van Museum de Wemme. Op de jaarmarkt met oude ambachten, lekkernijen en andere koopwaar is het heerlijk rondstruinen. Muziekoptredens zorgen voor extra gezelligheid.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door één parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Victor Willis, de leadzanger van The Village People, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band vandaag bekendgemaakt. Willis was het gezicht achter wereldhits als YMCA, In the Navy en Go West. Hij trad op als politieagent, een van de herkenbare personages van de populaire discogroep. De zanger overleed na een kort ziekbed. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er geregeld te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om indien mogelijk borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. En tot zover het nieuws. Zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij knooppunt Everdingen een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Van naar de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Den Haag-Ippenburg is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor 20 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is bij Woerden ook een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook moet je hier missen en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En iets verderop op de A12 tussen Bodegraven en Gouda 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Start de motor! De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Dit is DNO.
1: In informatiecentrum De Blinkert op de Vanberg is een nieuwe expositie geopend die laat zien hoe verschillende partijen samenwerken aan natuur, recreatie en beleving in het gebied. De expositie laat zien hoe Attero afval circulair verwerkt, terwijl de provincie inzet op recreatieve voorzieningen. Het Drentse landschap werkt aan natuurherstel in het Beekdal en recreatieschap Drenthe toont routes om het gebied te verkennen. De expositie is een initiatief van provincie Drenthe, het Drentse landschap, recreatieschap Drenthe en Attero. Cargador is een jaarlijks historisch evenement in Zuidwolde. Het dorp staat dan de hele dag in het teken van prachtige oude Drentse voertuigen die tijden van vroeger doen herleven, en deze keer op zaterdag 11 juli vanaf 10 uur. Oldtimers, tractoren, brommers en fietsers met bestuurders in bijpassende historische outfit zie je door de straten van Zuidwolde en omgeving rijden. Cargadors zijn er met een unieke collectie handkarren van Museum De Wemme. Op de jaarmarkt met oude ambachten, lekkernijen en andere koopwaar is het heerlijk rondstruinen. Muziekoptredens zorgen voor extra gezelligheid.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een grote brand in een woontoren in Antwerpen zijn meerdere doden gevallen. De inflatie in de eurozone is de afgelopen maand gedaald naar 2,8%. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. En het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling. Het besluit is vandaag officieel bekrachtigd. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Bye.

0: pakken we Uber, rennen, vliegen, let's go man!
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn zeker 6 doden gevallen, meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Volgens de brandweer kan het nog zeker enkele uren duren voordat het vuur kan worden bedwongen. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. Het 15-jarige meisje uit Meerstad, dat wordt verdacht van de moord op haar ouders, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het meisje werd de afgelopen maand aangehouden nadat haar ouders dood werden gevonden in hun woning. Over het motief is nog niets bekendgemaakt. Zittingen van de rechtbank zijn besloten omdat de verdachte minderjarig is. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door 1 parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. En tot zover het nieuws. Zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je een 30 minuten vertraging tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A9 ook maar Amstelveen bijna 1 uur extra tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. De 2 linkerrijstroken zijn daar dicht door een ongeluk. En de andere kant op is daardoor de linkerrijstrook afgesloten. En dat levert tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer in de richting van Alkmaar 3 kwartier vertraging op. A27 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging, dat komt door bergingswerk. En de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, ook 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Start de motor! De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
13: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
14: Let's do it.
15: Wij zijn

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland en heeft zijn familie inmiddels een teken van leven gegeven. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam kampt met een grote ICT-storing en heeft daardoor het merendeel van de afspraken voor vandaag afgezegd. Het dodental bij de grote brand in een woontoren in Antwerpen is opgelopen tot zeker 6. De oorzaak zou een technische storing zijn geweest op de begane grond. En het 15-jarig meisje uit Maastad, dat wordt verdacht van de moord op haar ouders, blijft 90 dagen langer vastzitten. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. De nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, heeft tijdens een bijeenkomst van de Europese Centrale Bank gezegd dat de Federal Reserve onafhankelijk blijft bij het nemen van rentebesluiten. Zijn eerste optreden op het internationale podium werd nauwlettend gevolgd door beleggers die uitkijken naar signalen over het toekomstige rentebeleid en in hoeverre Trump daar invloed op heeft. Shorttracker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. En tot zover het nieuws. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden. En morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt te voorzichtig af. Er staat nog 570 kilometer file op de A4 richting Rotterdam. Heb je een 30 minuten vertraging tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid. A7 van Heerenveen naar Groningen, 35 minuten vertraging. Op een tweetal ongelukken rijdt het langzaam tussen Tijnje en knooppunt Dracht over 11 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 3 kwartier vertraging door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 25 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En daardoor loopt het wel vast op de A59 Den Bosch richting Os voor het knooppunt Paalgraven 5 en 30 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Meer wonen.

0: Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Let's do it.
3: Hey,

Dit zijn de headlines uit het nieuws. In hoger beroep heeft de 47-jarige Ahmed I. uit Reuver 21,5 jaar cel gekregen. Hij vermoordde zijn vrouw en verbrandde haar later in Duitsland. De Utrechtse visdeurbel is uitgezet, want het trekseizoen van de vissen is afgerond. Er werd sinds maart 220.000 keer op de digitale bel gedrukt, waarbij vissen door de Weertsluis werden geholpen. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. En shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland en heeft zijn familie inmiddels een teken van leven gegeven. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Werknemers van onder meer ASML, DAF en Bosch staken aanstaande vrijdag als het kabinet de plannen voor de sociale zekerheid niet intrekt. Dat meldt vakbond FNV. De actie valt samen met een manifestatie in Eindhoven. De bond verzet zich onder meer tegen de hogere AOW-leeftijd en veranderingen in de WW en de WIA. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. En tot zover het nieuws. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden. En morgen kan er dan wat regen vallen. Waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij anti-immigratieprotesten in Zuid-Afrika zijn ongeveer 900 mensen aangehouden. Tijdens ongeregeldheden werd één persoon doodgeschoten. Sony stopt vanaf 2028 met de productie van fysieke PlayStation games. Nieuwe spellen zijn dan alleen nog digitaal verkrijgbaar via de store of als downloadcode. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. En in hoger beroep heeft de 47-jarige Ahmed I. uit Reuver 21,5 jaar cel gekregen voor de moord op zijn echtgenote. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en 1,5 meter afstand veel effectiever waren geweest. En tot zover het nieuws. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten.

zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Ja 21 en Groep Markershouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. De BBB is uit de coalitie met VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Scheepsbouwer Damen meldt dat onderdelen van de Duitse fregatten al klaar waren voor montage. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis.

0: sex. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Ja 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwachten betrokkenen echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van 3 leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Aphrodite Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. En tot zover het nieuws.